0: Dus daar zit hij er.
1: Go ahead.
0: Stand by, copy Apollo, out of Claiborne County.